0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap was me heilig.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet. Radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Amerikaans vicepresident J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland. Voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten een studiebeurs krijgen. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
2: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen

0: En daar straks is ook nog de wedstrijd Mexico-Zuid-Korea afgelopen. Daar werd het 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

We waren ergens verzeild geraakt in de jaren 70. En zo wou terug naar de kust. Ik heb het over Maggie McNeil. Goedemorgen Vlaanderen. Goedemorgen vaste luisteraars van Radio Pros. We zijn vrijdagmorgen. En we zijn al beland in de ochtendshow. We hebben weer wat goede muziek meegebracht om de dag toch goed te kunnen starten. Buiten is het ongeveer 20 graden.

Dit is nog echt te doen. Deze nacht viel het ook wel een beetje mee, wat mij betreft, toch? Maar deze middag, ja, dan gaan we naar de kaap van 30, 35 graden. Want het is natuurlijk zomer. Dat is het, hè? En als je naar de kust wil, dan ga je nu maar best vertrekken, want wil je nog een plaatje. En zeker voor het weekend, want het zal er op de kop lopen zijn. Dit is er op de Nijs, het werd zomer.

0: We zouden eens moeten weten hoeveel koppels zijn gevormd op deze slow. Het werd zomer, want het was een superhit in Nederland en België. Grijs gedraaid hier bij ons, op radio's. En natuurlijk op de toen gekende T-dansans.
1: En het werd zomer.
0: En het is eentje die we binnen 10 jaar nog zullen draaien. De generatie achter ons, als ze het goed beluisteren, zal het zeker ook nog op een playlist staan. Rob de Nijs en het werd zomer uit 1977. Dit is Luke Jones. I'll never fall in love again. Goedemorgen.

voor één keer moeten we iets zeggen. Hij is van over de boer. Nee. Hij is uit Oost-Vlaanderen, uit de Dendersteek. Meer bepaald Nienhoven. Luke Jones, I Never Fall In Love Again. Maar dit nummer werd ook nog eerder uitgebracht door Tom Jones. En ook Dionne Warwick heeft er een eigen versie over gemaakt. Deze draai ik heel speciaal voor zij die me meehelpt bij de platenkeuze van de programma's. En dat is ons Edwige. Ja, Marco Bassato.

mag wel eens gezegd worden, hè, dat je een nummertje draait voor iemand die meewerkt aan het programma, maar dan wel op de achtergrond. En ja, dat gebeurt zo bij ons in de huiskamer. Een discussie over welke muziek steken we morgen in het programma. Voilà. En zij hoort graag Marco Borsato. En zeker zij. Want muziek samenstellen, dat is onze dagelijkse discussie. En dat allemaal natuurlijk voor de mooie programma's te maken hier op Radio Pras. Dit is Dana Winner. Heel binnenkort wordt ze opgenomen in de Ere Galerij. Op woensdag 21 oktober. En dit is Eerste Liefde, Mooiste Liefde. Salam.

Zo ben ik ook een beetje van mening dat eerste liefde de mooiste liefde is. Voor mij was het. Hè? Dan denk ik aan een leeftijd van 16, 17 jaar. Zal die nooit niet vergeten. Nee, dat vergeet ik niet. Want ja, het is zoals Dana Winner het ook zingt. Eerste liefde, mooiste liefde. En zij wordt dus op woensdag 21 oktober opgenomen in de Eregalerij samen met Bart Peters, die we in deze dagen ook nog eens zullen draaien. Terug in de tijd met PHD. Er is nog niks te melden van verkeersproblemen. Dus we houden het wel in het oog. En als er ongevallen zijn, dan ga je het onmiddellijk weten hier bij Radio Pros. I won't let you down.

0: Huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy De Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy De Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Leo Nijs onder het pseudoniem Luc van Meeuwen. Afkomstig uit het Limburgse Meeuwen. Daar liggen zijn roots in het schilderachtige Limburgse Meeuwen. Zo kan je het wel noemen. En met een heel goed gevuld agenda voor deze zomer heb ik net eens gaan opzoeken. Echte vrienden was dat van Luc van Meeuwen. Nog eens interessant om te vermelden. Heb je alles mijn Facebookpagina Piet Vermeer bezocht en je kan die ook volgen, want er staat alweer iets leuk op. Ik krijg er heel goede reacties op, maar moet eens kunnen, hè. Dit is Mieke, als de morgen nooit meer komt.

Marieke, die eigenlijk een beetje opgegroeid is onder de muzikale vleugels van Pierre Cardorff van der Amra. Want daar is ze toch een beetje mee gestart. En ik denk dat ze veel te danken heeft aan Vader Abraham. Die haar eigenlijk een heel mooie carrière heeft opgezet. Als morgen nooit meer komt. Op de weg zijn er nog geen noemenswaardige grote problemen. Onze files richting Brussel, ja, die zijn er dagelijks. Gaan we straks nog wel eens op ingaan. Maar voorlopig loopt het nog goed op de weg. Dit is Piet Veerman, een van de frontstemmen van de Cats in de tijd. En natuurlijk uit het muzikale dorp Volendam, Sailing Home.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: komen.
1: Ja.
0: Ik voel het komen, want het is vrijdag. En het weekend staat op ons te wachten. En misschien heb je al plannen. En misschien loop je deze rit ook eens in die tenen. Krijg je niet, maar dan hoor je het misschien eens in de zaak waar je vanavond een stapje gaat doen. Dat was Joan Masters. Een van zijn bekendste hitjes, Loop the Love. Zet de radio maar ietsje luider. Want het is toch al tijd om wakker te worden. Dit is Texas, in een smile. Goedemorgen, dit is Pros, dit is de ochtendradio. Ochtendshow. Oh, ik zat weer met een betere radio. Goedemorgen.

In the smile, zal het zijn. Dat ik weer al met ergens ontbijt in mijn hoofd zat. Maar gaan we toch onze collega's een beetje ondersteunen. Want morgen om 9 uur is er terug ontbijtradio met Jan Bakker. En deze keer is het met als gast-dj Peter Monsieur. Dus morgen tussen 9 en 12. Ontbijtradio met Jan Bakker op zaterdag. En op zondag met Peter Schepens. En ook met een gast. En ja, het is waar. We zijn te beluisteren op nog verschillende FM-frequenties. Maar meer ga ik er niet over zeggen. Misschien zondag de primeur bij collega Peter Schepens. Dit is Blondie, Atomic.

over zeggen. Atomic is een nummer van de Amerikaanse band Blondie. En het nummer werd geschreven door frontvrouw Debbie Harry. Want zo noemde Blondie eigenlijk, ja. Nog eentje vanuit de tijd 1979. Rupert Holmes. An Escape.

0: Ruben Schans, Escape uit 79. En ik zie ook dat er vannacht, gisteravond, een stevig potje gevoetbald is. Maar ik zie dat ook een heel grote score, 6-0. Canada, 6-0. Wat dat? Erop, hè. Voetbal, een feest voor iedereen, zeggen ze dan. Maar in Oost-Vlaanderen, de politie had sinds kort een scherp oog op de woning van ondernemer en racing Anderlecht-eigenaar Mark Koeken in Merelbeke. De verhoogde beveiliging komt er na herhaalde protesten van ontevreden Anderlecht-supporters. Een spandoek met de boodschap "Wees nobel en rot op" werd onlangs aan zijn woning opgehangen. Dat wordt dan ook bevestigd door korpschef Yves Asselmans.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!
0: Tot de wissel doen we het met Paul van Leeuwen. Gaan we vliegen? Graag tot straks. Vlieg met me mee!
1: Shalom.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn.

0: Pak het die avond, 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Nou, als jij er bent...

als de zon erbij komt. Hè. Laat de zon in je hart. Moet die zomers en zal zon genoeg zijn voor in veel harten te gaan vandaag. Ook morgen en ook overmorgen. En ook volgende week. Voilà. De volgende twee die zijn aan het aanzetten, denk ik, op een plaatje.

Inderdaad, het is vrijdag en de week is voorbij. Madi Wodo. Een zomerhitje alvast in wordingen. Dat hoor je zo. En zeker als Gert Verhulst en James Cook erachter zitten, dan loopt het zeker vast niet mis. Voilà. Welkom, zei ik in het tweede gedeelte. En dit is Stitchen.

Zeer straffe uitspraak, hè? Want dit is een vlieg weg. Fly away, teacher. Nee, dat gaan we doen, hè. We gaan nog wat blijven luisteren, dus ik blijf ook nog een beetje. En na mij zijn er nog andere collega's. Zoals om 9 uur Tom Callebaut. Voor wie wat graag naar Duitse muziek luistert. Daarvoor moet je op vrijdag bij Tom zijn. Terug in de tijd met Brian Ferry. Don't Stop the Dance. Ja, ik zou toch een beetje opletten vandaag. Met het dansen. Want daarvoor gaat het toch wel iets te warm zijn.

stop de dans niet, Brian Ferry. Nee, normaal gezien doen we dat niet. We stoppen ook niet de muziek hier bij Radio Prosma. Voor de dansen, dat laat ik vandaag wel aan een ander over. Naar 1988. Met deze Womack & Womack. Teardrops.

Zeg, niet veel speciaals te melden van ongevallen vandaag op onze autosnelwegen, maar er zijn toch onze gebruikelijke dagelijkse files. Op de E40 ter hoogte van Zwijnaarden richting Oostende sta je stil. En dat neemt nog toe, laten ze ons hier weten op het scherm. Dus de file wordt steeds maar langer. Op Brussel, de binnenring vanaf Wezenbeek-Oppum tot Tervuren, vier armen kruispunt, is het ook sterk vertraagd verkeer. Op de buitenring vanaf Strombeek-Bever tot Wemmel is het eveneens stilstaan en bijna niet vooruitgaan. Op de buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem, daar is het ook stilstaand verkeerd. Dan hebben we nog op de A8 Lembeek tot Halle. Richting Halle, daar sta je volledig stil. Op de binnenring vanaf Groot-Bijgaarden tot Zellik eveneens sta je stil. En ook vanaf Wetteren op de E40 tot en met Zwijnaarden. Dat is een heel stukje. En ik denk dat richting de kust vandaag niet veel beter zal worden. Want de meeste mensen zullen een dagje naar de zee kunnen, voor zij die toch vrij hebben. Dan nemen we er even het weer bij voor vandaag. Vandaag wordt het zeer warm, met een maxima tussen 29 en 35 graden. Eerst wisselen zonnige perioden af met hoge en middelhoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op een stevig onweersbui vanuit het zuidwesten. Deze kunnen vergezeld zijn van veel neerslag op korte tijd, hevige rukwinden en hagel. De wind waait zwak tot soms matig uit zuid, ruimend naar zuidwesten. Voor vrijdagavond, dus vanavond, is er kans op intense onweders die gepaard kunnen gaan eveneens met hevige windstoten en hagel. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog en vooral licht bewolkt. De minima liggen over het algemeen tussen 17 en 20 graden. Maar het KMI die gaat ook code oranje inschakelen, dus dat is toch opletten waar je uw wagen parkeert. Onder een boom zou ik het niet doen. En natuurlijk, als je pech hebt met de grote hagelstenen, dan kun je grote kosten hebben aan de wagen. Deze draaien we erbij tot de reclame.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00. Elke derde zondag van de maand vanaf 15:00.

0: Sirius. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.
2: Radio Bros. Jouw muziek.

0: supertip van deze week. Orly en Vuurtoren. En dat is ook eentje waar we nog veel zullen van horen.
1: Waar je ook bent,
2: waar je ook luistert,
1: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.
3: De Ochtendshow.

Wordt al veel gedaan bij sommige evenementen. De handen in de lucht steken. Steek je handen in de lucht. Put your hands up in the air. Als je mij vraagt, er zit wel een heel stevige beat achter. Waarmee je menig volk kunt in de lucht jagen. Nog zo eentje met een beetje ritme. Dit is Dasha. Austin, nog steeds de ochtendshow. Op deze vrijdag, de 19e juni al. Nog 14 dagen en het is grote vakantie.

Van sommige nummers ben je overtuigd dat het blijvertjes zullen zijn. En ik denk dat deze van Dasha ook in deze categorie zal behoren als blijvend hitje. Austin, nog eentje tot de nodige boodschappen natuurlijk. Jennifer Burton.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

in zit, dan weet ik het ook niet meer, hè. Met deze grote hit van Willy William, discjockey en muziekproducent uit Frankrijk. En wij kozen voor deze Tom Petta. Dit is Bazaar. Begin opnieuw.

Wees er maar zeker af dat deze popgroep uit België, meer bepaald opgericht in Gent, nog niet is uitgezongen. Bazaar werd opgericht door zanger Mathieu Terijn. En Bazaar won trouwens al verschillende Mia's. 5 in 2016, 2 in 2017 en 1 in 2021. Dus, dat is zeker een groepje waar we het laatste nog niet van hebben gehoord. En die ons waarschijnlijk nog veel goede muziek zal brengen hier in Vlaanderenland en Nederland trouwens ook. Hè. Dit is Alex Warren. Fever Dream. Ik heb er nou nog twee voor jullie en dan is

Ondertussen zie ik ook dat onze videoverbinding ook alweer is hersteld. En dan zie je dat we er vandaag licht gekleed op staan, want het is inmiddels al 27 graden in de studio. Buiten zal het ietsje meer zijn, maar onze voorlaatste voor vandaag is weggelegd voor deze Natasha Bedingfield.

Unrider, Natasha Bedingfield. Was onze voorlaatste. Wie krijgen vandaag nog straks? Tom Callebaut, 9, 10 uur. 10, 11 uur is voor collega Jantje Bakker. 10, 14 is alweer dat je van Bever. Daarna krijg je Chris van Dijk. En om 4 uur is er weer Herrie te Groot. En de afsluiter vandaag is Bart van Elsten. Die hoor je natuurlijk om 18 uur. Ik heb ook nog even gekeken voor de onweders. Die worden verwacht tussen 18 en 22 uur vanavond. Zo, ik zou zeggen, beste vrienden luisteraars, dit was alweer de ochtendshow. Dank jullie allemaal voor het luisteren, voor jullie tijd, aandacht. En ik wens jullie een mooie dag toe, ook een avond. En zeker een succesvol weekend. En wat mij betreft, bij leven en welzijn, ben ik er graag terug dinsdagmorgen. Bye bye!

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
2: In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die heeft eerder ook al afgezegd. Het voorlopige akkoord werd onverwacht woensdagavond al ondertekend door de presidenten van de VS en Iran. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
3: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt, het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
2: Twee op de drie bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorlog.

0: Gaat ze extra in de kinderopvang. Een onderdeel van de 4000 plekken extra de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
1: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèchen bij een opleidingscentrum van de VDAB, samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusieve opvang voor kinderen met een beperking.
0: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. En op het WK voetbal is Mexico al zeker van de volgende ronde. Het won daar straks met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6-6 in zijn groep. Het is met één match te gaan al zeker van groepswinst. En nog op het WK heeft Canada voor het eerst ooit gewonnen. Het verpulverde Qatar met maar liefst 6-0. Qatar eindigde de match met 9 na 2 rode kaarten, onder meer voor een zware tackle. In de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de spanningen tussen de VS en Iran is de wedstrijd een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel dat er anonieme stewards de Duivels en hun entourage volgen. En Iran zelf moet na de match meteen weg uit de VS naar hun basiskamp in Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

week nog voorgesteld en vandaag draaien we ze graag nog eens opnieuw. De nieuwe Helene Fischer, heute Nacht, een hele goede morgen. Het is vrijdag 19 juni. Het is al lekker warm aan het worden en wij zijn klaar voor een uurtje Duitse muziek. Met heel wat leuke platen en heel wat mooie classics. Zoals deze, Joey Heindel.

Chris Roberts mag eens onze grote klassiekersdoos openen met Ich bin verliebt in die Liebe. En wat denk je ervan als we eens een echte grote rockster in het Duits zouden laten zingen? En het is geen AI of zo van die dingen die tegenwoordig gebeuren. Hij heeft het ook gewoon echt gedaan. Destijds, David Bowie heeft in het Duits gezongen. En daar gaan we nu naar luisteren. Heroes in het Duits wordt dan helden.

dat is niet alleen de titel van dit lied, maar ook de titel van een programma dat je, je zal het niet geloven, op zondag kan bekijken op de Duitse TV, op de ARD, dat is het eerste Duitse tv-net. En dat wordt gewoon live gebracht vanuit Europa Park. Je weet wel, het park waar we af en toe wel eens een programma doen. Blijf ook luisteren, want binnenkort, als de zomer in het land is, dan zitten we weer tussen al die verschillende attracties en gaan we vandaar een uurtje radio maken. Nu zitten we nog altijd lekker in onze radiostudio hier bij Radio Pros. En ja, het is wel lekker warm aan het worden, maar daar trekken we ons niets van aan. We gaan gewoon lekkere muziek draaien. En bewegen, dat kunnen we ook met muziek van Frank Laas. Mag mich aan. Goedemorgen, dit is Radio Pros.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Ze komt uit Zwitserland en ze is zelf ooit begonnen als een kleine ster, maar ondertussen een van de grote schlagerzangeressen van Duitsland, Oostenrijk en ja, ook haar thuisland, Zwitserland. Deze Beatrice Egli. En over sterren gesproken, deze meneer staat ook in dat rijtje. Mark Berger uit het Zillertal.

Altijd leuk om deze nog eens terug te horen. Conny Frobus en twee kleine Italianen. En dit was oorspronkelijk een nummer van Juliane Verding, maar die Lancaster, die hebben er een beat onder gezet.

0: Course FM.
1: De radio met eigenheid.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De man van het Verenigd Koninkrijk. Jawel, uit Engeland is hij, die Roger Whittaker. Maar hij is zo verliefd op de Duitse taal dat hij gewoon liever in het Duits dan...

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros FM.
0: De radio.

hart welkom hier bij de Super 15. En we gingen er meteen tegenaan, want het was de nieuwkomer van Davy Waters met Jij Alleen. Op nummer 14 komen de Van Negen, dus 5 plaatsen in de dalende richting. Steve Tielens en Sarah, Als Dat Gebeurt.

Dat is duidelijk. Ik zie jullie graag van 9 naar 14. Steve Dielens en Sarah, als dat gebeurt. Twee plaatsen gestegen, vorige week dus nog 15. Gary Jagger met Beter dan Goed.

12 uur Hunter met Ik zing telkens YOLO, YOLO. Onze tweede nieuwkomer vandaag in deze Vlaamse Super 15. Bart Kuil met Zot Verliefd.

opnieuw binnengedakeld en meteen op nummer 11 terechtgekomen. Bart Kuil met Zot Verliefd op Jou. Drie plaatsjes gedaald, vorige week nog nummer 7, 10 weken genoteerd in de hitparade. Chris Reinhof.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover, op Opstalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

zometeen drie plaatsen gestegen in de Vlaamse Super 15. Susie Narel met Hou me warm vannacht. Onze laatste nieuwkomer in de Super 15 van vandaag. Niemand minder dan Willy Sommers. De eerste keer. De eerste keer.

Met een derde en ook laatste nieuwkomer voor vandaag, Willy Sommers met de eerste keer. Op nummer 7 komen de vanaf Sammy Moore, te jong om stil te zijn.

Vier plaatsen gestegen van 11 naar 7. Sammy Moore met De Jong om stil te zijn. Execo blijven staan in de Vlaamse Super 15. Frank van Damme op nummer 6. Dit wordt er avond.

Execo blijven staan op nummer 6. Frank van Damme met Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Twee plaatsen gedaald van 3 naar nummer 5. 14 weken genoteerd. John Dennis, hij heeft het over zondag.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
1: Pros FM.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Ook een ex-nummer 1 van deze Vlaamse Super 15 in het jonkere met Neem Mijn Hand. Eén plaatsje gestegen, terechtgekomen op nummer 3. Jeremy Freelink met Op Weg Naar Jezelf.

Eén plaatje gestegen van 4 naar 3, Jeremy Feeling met Op weg naar jezelf. Op nummer 2 komen er van 5, 3 plaatsen in de goede richting voor Herbert Verhagen. Jij blijft me verbazen.

0: Herbert Verhagen met Jij blijft mij verbazen.
1: De Vlaamse hitparade. Dit is een overzicht van de best verkochte platen van deze week.
0: Een nieuwkomer op nummer 15, Davy Wouters met Jij alleen. Op nummer 14 komen de van 9, Steve Stevens en Sarah met Als dat gebeurt. Twee plaatsen gestegen is Gary Heger, Beter dan goed, van 15 naar 13. Phil Hunter vinden we terug op nummer 12, komen de van 13. Ik zing telkens YOLO. Een tweede nieuwkomer in deze Vlaamse Super 15, Barkuil met Zot verliefd. Op nummer 10 komen de van 7, drie plaatsen verlies, Chris Reilhoff met Helena. Susie Merrill staat dan weer genoteerd op nummer 9, komen de van 12, Hou me warm vannacht. Onze laatste, derde nieuwkomer, Willy Sommers, de eerste keer vinden we terug op nummer 8. Op nummer 7 komen de van 11, vier plaatsjes in de goede richting, Sammy Moore met De Jong om stil te zijn. Op nummer 6 is Heiko blijven staan, Frank van Damme, Dit wordt een avond. Komen de van 3 terecht te komen op 5, twee plaatjes naar beneden, John Dennis met Zondag. Op nummer 4 komen de van 2 11 weken al genoteerd in de Vlaamse hitparades, in de Jonkeren met Neem mijn hand. Jeremy Freelink vinden we terug op nummer 3, komen de van 4, één plaatsje gestegen, Op weg naar jezelf. Op nummer 2, drie plaatsen gestegen, komen de van 5, 9 weken genoteerd in de hitparade, Herbert Verhagen, Jij blijft me verbazen. Dat betekent dus voor de tweede week op rij onze nummer 1 deze week. Amper en Dylan met Perron Geluk.
2: Nummer 1.

0: Franse Super 15 aan Brendille met per ongeluk. Van mij heb je nog de goede superdip van deze week. Dat is Orly en dat is met Vuurtoren. Mij hoor je morgen terug om 9 uur voor ontbijtradio hier bij Radio Pros.
1: Radio!

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Radio Pros.

Nummer afkomstig uit 1978, de Zweedse formatie ABBA en Summer Night City. We zijn ondertussen 10:55 geworden. Vandaag uitzonderlijk middagradio tussen 11 en 1, vrienden, wegens de hoge temperaturen. Ja, de temperaturen, ik heb het hier juist even nagekeken. Dat is nu al 30 graden, dus ja, wegens een beetje, ja, een klein beetje te warm dat het gaat worden vandaag 2 uur middagradio in plaats van 3 uur. In ieder geval, ook de komende 2 uur heb je alweer uiteraard prachtige muziek op jullie favoriete radio. Een woordje van dank aan onze Jantje Bakker voor de Vlaamse Super 15. Van Azzie, dit zijn de Mavericks en Back in Your Arms Again.

Hij werd zeer gekend, uiteraard, en bekend, deze Patrick Hernandez, door zijn hoedje en zijn wandelstok, maar ook door deze wereldhit Born to be Alive uit 1979. En hij had toen veel, veel werk met dit nummer overal gaan optreden, nu waar. De Bruce Springsteen hier bij Pros en zijn Glory Days.

0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
5: Middagradio.

Bobby Prins was dat met 18 rode rozen uit het jaartal 2015. En ik heb ze allemaal netjes geteld en het waren er uiteraard 18. Ja. Dit is Jan Smit uit Volendam. En als de morgen is gekomen...

Geweldig nummer van Suzy Quatro uit 78 met If You Can't Give Me Love. Wie houdt van echte zomerse en warme muziek? Wel, die komen zometeen aan bod met onder meer de professional DJ's. En zeker blijven luisteren, maar ook dit hier is een fantastische zonnige plaats. Otto Van met Hands Up and Give Me Your Heart.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Marius. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.

Dat was Larissa uiteraard met Ga jij vanavond met me mee. Een plaat op aanvraag vanwege Luc Parenwijk. En hij vroeg deze aan van onze Christophe met Zeven Zonden.

Christophe en zijn zeven zonden. En jawel, ik heb belangrijk en zeer goed nieuws voor onze luisteraars van Radio Pros. Want voortaan is ons zendbereik vergroot. Ja, voortaan kan je zonder problemen ons beluisteren via DAB Plus voor Oost-Vlaanderen. En dan hebben we nog een drietal andere FM-frequenties. Radio Pros FM op 105.5 kan je ons voortaan beluisteren. Op 107.1 en ook nog op 107.5. Alsjeblieft zeg, als dat niet is, dat ja, vooruitgaat met de radio, dus dan weet ik het ook niet meer. Iedereen kan nu voortaan luisteren naar Radio Pros. En vergeet ook niet, je kan ons blijven volgen via het internet, ook belangrijk. Zo dadelijk het nieuws en het weerbericht hier op de radio. Maar eerst nog een tweetal platen. Hot Chocolate met Everyone's a Winner. En we gaan ook nog even naar 1979 met deze boys. En ze luisteren naar de naam The Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Er worden dan toch geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Minister-president Matthias Diependalen kwam zelf met een oplossing, waarbij de lijn meer geld krijgt om alle ritten te kunnen organiseren. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Geen enkele rit zou worden geschrapt, dus er komt niet 139 miljoen, maar de 150 miljoen die de lijn nodig heeft. Dat wil dus zeggen dat de arm van Aniek de Ridder is omgewrongen en dat is toch wel pijnlijk voor haar teruggefloten worden door je eigen minister-president van je eigen regering.
1: Het voorstel van Diependalen is enkel bedoeld voor volgend schooljaar. Deze zomer komt er dan een nieuw plan voor de hervormingen vanaf september 2028. De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. Dieseltanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Niels van Hout van het ACV.
3: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder, dat gaat dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
1: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met de microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Radio Pros.

Mireel Mathieu op deze vrijdag met Acropolis Adieu. We zijn 12:08 geworden. Van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer van dit programma Middag Radio. En via deze weg aan al onze luisteraars een bijzonder smakelijk eten. Hier is Love uit Nederland en de Casanova.

Heel mooi nummer van Roy Orbison uit 67 en Blue Blue Day. Zo dadelijk de dame of de zangeres met de blauwe lippenstift. Ze was enorm gekend en bekend. Technotronic met Pump Up The Jam. Maar eerst nog deze van Elton John en dat samen met Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart. Goedemiddag.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Aurélie met vuurtoren is onze supertip van deze week tot aanstaande zondag. Even kijken, Martijn de Smet die vroeg deze plaat aan van Tom Jones en Deep Dyla.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+. Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

flinke meezinger van Rudy de Wit en Ga met me mee. Iemand zet zijn grasmachine in startens klaar. Ja, oh, het is Sam Goris. Laat het gras maar groeien, het is te warm.

René Vroeger met Are You Ready For Loving Me. Nog een tweetal nummers te gaan in onze middagradio voor vandaag, vrienden. Straks om 14 uur is het de beurt aan onze Chris van Dijk en Studio NL. Maak er allemaal een fijne vrijdag van. Geniet van de zon, maar ook van Radio Pros, hun mooie muziek. En wij horen elkaar zeker en vast aanstaande dinsdag alweer tussen 11 en 2. Nog een tweetal platen, en die twee zijn aangevraagd. Moest een plaat gaan draaien voor Erik van der Hoeven. Bruce Springsteen, die komt er zo dadelijk aan met The River. En ook voor Molly uit Aarschot moesten we nog een plaat gaan draaien. En zij vroeg deze van Willy Sommers met een apparolletje.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Dit is Radio Pro's. Pro's FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Zo vrienden, welkom hier in Studio NL bij Pros Radio. Chris van Dijk, 2 uur lang en dat tot de klok van 4 uur. Trots op jou, Wesley Bronkhorst was dat, hè. Manny Wando, Herf Verhoelst en James Cook, welkom hier op de radio natuurlijk. En we zijn iets kwijt, maar het komt terug. Ja, het is nog vroeg, hè, en het is wel last van de warmte. Hier is hij, Hert en James.

Mandy Bodo, Herfie Roest en James Cook. Dat hier allemaal in Studio NL. Dat buiten met zo'n kleine 33 graden. Het kan niet beter zijn, hè? Ja, geen last af, geen last af. Nee. Ja, we gaan hele leuke muziek gaan draaien. Dat hier op de radio. Achter elkaar, Jeroen van Zijl.

Ja, we brengen zeker leven. Ja, we zijn ook te beluisteren op de DAB. En dat gans ons Vlaanderen. En op de FM-band op 105.5, 107.1. En dat ook op 107.5, natuurlijk. En wij blijven hele leuke muziek gaan draaien. De Studio NL voor iets, hè. Nederlandstalige praten. En dit is Als Dat Gebeurt. Steve Tielens en Sarah. Welkom vrienden bij Proost Radio. Chris van Dijk, dat ze met Studio NL. Geniet van het leven. Geniet van de warmtezon. Ja, het wordt bakken.

0: krijg me dan 100.
1: Heel mooi gebracht, hè? Steve Teeles en Sarah.
0: Ik zie je graag.
1: Als dat gebeurt, ik zie je graag. Bloed, zweet en tranen. Nee, het is niet André Hazes. Hier is voor jullie Barbara Dex.
0: Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan.

bloed, zweet en tranen, hè? Barbara Dex. En dat hier allemaal in Studio NL. En dit is ook nog zo'n goeie van Frank Galan. We gaan hem even aan het woord laten, hè? Waarom kwam jij in mijn leven? Welkom in Studio NL, Chris van Dijk. Tot 4 uur.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

0: Eindhoven.
1: Live. Vanuit de Groene Villa is dit Radio Pros.
2: Alleen maar Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

Zo, dat was de supertip van deze week. Hè? En hier is Jesse de Prins. Dicht bij mij. Welkom vrienden, hier bij ProSound.

allemaal Nederlandstalige muziek hier Studio NL, 2 uur lang. Op vrijdag namiddag, we gaan het weekend tegemoet, hè. Dichtbij van Jesse Prins. En de volgende is heel speciaal voor Molly. En zij vroeg dit plaatje aan. Ik zit in een cafeetje. Bobby Prins, ja. Met wat airco erbij, zal het daar gezellig zijn, hè. En zo'n frisse pint.

0: Luister nu naar Radio Proost via radioproost.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven.
1: Proost FM. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni, ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.

Walter Groters en zijn bende, hè? De Kreuners. En ik wil je dat op een zonnige vrijdagnamiddag in Studio Nel met Chris van Dijk. Grappy snappy. Ja. We gaan het nog wat gezelliger maken. Marco Kamer en

Grappy en Snappy. Ja, ik wist nog wel een Snappy, hè? Ja, ja. Het is te warm. Niemand als jij. Salim Segers.

0: niemand is zoals jij, hè? Selin Segers. Die zijn we ook te beluisteren op DAB in Hanshoos, Vlaanderen. En ook op de FM-band natuurlijk. Op de 105.5, de 107.1 en de 107.5 Radio Pros FM.
1: Mezelf steeds vaker kwijt.
0: Schrijf.
1: Dat soms de
0: Kleimans en Van Geel.

Ja, dat zijn twee echte vrienden, hè? Kleinmans en Van Geel. En je mag niet... je mag niet te ver gaan, hè? Ik schreeuw. Maar niet te luid, niet te luid, niet te luid. Verdammt, ik mis je. Ja, je mag niet vloeken op de radio, hè? Maar toch, wij doen het. Nick King. Ben het straks terug na 3 uur.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek,
3: jouw radio.
4: Alleen maar Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

Ja, we zijn aan het genieten. Welkom in het tweede gedeelte van Studio NL. Dat hier bij Pros Radio natuurlijk. Chris van Dijk tot 4 uur. Ja, mijn eigen leven. Hier is voor jullie Fadim. Je kan bellen 070 22 22 50. Hè? Of reageren via onze app. Dat mag je ook doen. U vraagt en wij draaien.

Mijn eigen leven. Fadim, Viva de Romeo's, dat is ook lang clean. Dat we dat nog gehoord hebben. En we gaan er een feestje van maken. Vrijdag namiddag. Lekker warm buiten. 33.

Zo, dat waren de Romeo's en Viva de Romeo's. En ja, ook nu gaan we veel zomersbars open. Hè? Dus we gaan feesten. Feesten in de tent. Hier is Swoop. Zouden we dat durven? Zeker en vast. Welkom in Studio NL, Chris van Dijk, tot 4 uur.

Ja, zo op een terrasje, hè. Lekker, lekker in de zon. Met een, ja, een goed frisdrankje bij u. Kan genieten zijn, kan genieten zijn. Ja. Heel speciaal voor Rafke. Je kunt niet altijd 16 zijn, hè. Hij zal zweten vandaag. Ja, onze Rafke erin opstaan. Wakker worden, hè, Raf. Wakker worden. Ik heb je nog niet gehoord.

zoveel jaren terug. De havenzangers. En jij kunt niet altijd 16 zijn, hè? Ja, we worden iedere dag een dagje ouder. En de volgende moest ik heel speciaal gaan draaien voor Nancy. En ja, Yves Segers, voor jou.

Een nummer waar veel waarheid in zit, hè. Aangevraagd door Nancy Isegers en voor jou. En hier is ons Wendy van Wanten, Gigi Lamoroso. Waar de zon al

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
5: Studio NL met Chris van Dijk.

0: hele wereld mag het weten. Jannes, ons van onze noorderburen.
1: Ja, ja.
0: Onze Nederlandstalige man. Donkere dagen, hier is Angelo Martinez.

Angelo Martinez. Donkere dagen. De volgende moesten we heel speciaal gaan draaien voor Deborah en het ganse prosteam. En dat komt vanwege Chris uit Turnhout. Lekker beest. Isabella, welkom in studio nou. En dat tot de klok van 4 uur. Met Chris van Dijk natuurlijk hier bij Pros. Pros FM. Je kan ons nu opnemen op de FM-bot, hè. En dat allemaal op de 105.5, 107.1 en 107.5.

Wordt daar ook zo warm zijn in de Limburg, hè? Ja, voor Chris uit Turnhout moesten we dit gaan draaien. En dat ook voor het ganse Proost-team en voor Deborah. Ja, met dit warm weer moet dat kunnen. Pascal Redeker. Kijk om je heen.

Ja, springen maar, hè. Met zo weer moet dat kunnen. Kijk om je heen. Wat een hele leuke plaat, hè. Een hele mooie dansplaat. Voor het weekend in te gaan, hè. Pascal Redeker was dat. Helemaal hier bij Proost Radio. Aan alle mooie meiden.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: PROS. Wereldwijd met Chris van Dijk.

Ja, waar zijn de mannen? Jetty Paletti. De volgende moesten we heel speciaal gaan draaien. Die komen vanwege de groeten vanwege Frida en Johan. En ze moesten de vedette horen. Hè? En natuurlijk draaien we ze. We gaan het weekend goed inzetten. We blijven nog wat feestjes bouwen. Er komen er nog een paar goeie. En we gaan van links naar rechts. Met zulke weer. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen. Chris van Dijk op de radio met Studio NL.

Zo, deze moest ik heel speciaal gaan draaien voor Johan en Frida uit Terzelen. De vedette en aan het Noordzeestrand gaan we onze klompen aan doen. Ja, we gaan ze aan doen. Hier zijn de, ja, hier is Julien, Thomas en ja, we zijn vertrokken. Hè. Het is vrijdag, we gaan er een feestje van maken. Toen nog zo'n kleine 10 minuten. Hele leuke muziek. Nederlandstalig natuurlijk. En hier is de klompendans. En we gaan springen, hè. Dat is goed voor de regime. Ja, ik ga dat ook doen.

Thomas Sullivan en zijn klompendanser. En dat hier allemaal bij Frans Radio. En we doen het licht uit, maar wij blijven nog een beetje. En hier zijn de deurzakkers. Straks gaan we dat doen, hè. Het licht uit doen. Vanavond.

Ja, straks doen we het licht uit, hè. De deurzakkers waren dat en wij doen het licht uit. Zo, vrienden, dat was Studio NL hier bij Proost Radio. Chris van Dijk is er morgen vroeg bij. En dat met vroege vogels tussen 7 en 9. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. Hits in de Spits, Harry te Groot. En van 18 tot 20 uur, Bart van Elst. Dus hou het warm vandaag, hè. En slaap rustig. Salukes, tot morgen vroeg.

Luister nu naar RadioPros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van RadioPros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
1: Het dagrecord is gesneuveld. Op het officiële meetpunt in Ukkel is 32 graden gemeten. Dat is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Het parket van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn op dag 1 van het festival op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parket bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël, dat meldt persbureau Reuters. Dat is een uur geleden ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. De gesprekken zouden vandaag worden opgestart, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom is onduidelijk. Vanochtend zijn in Libanon wel nog 16 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, dat meldt Al Jazeera. Volgens Israël ging het om doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Veel zon en heet, maxima tot een graad of 35. Vanavond kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden. En vooral heel veel zon.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Van harte welkom, dankjewel aan Studio NL Chris de Vits, ofwel Chris van Dijk, voor zijn programma en de andere DJ's uiteraard ook wel. Wij zijn Hits in de Spits en dat tot en met 18 uur met Gerrit de Groot aan de knopjes. Ik ga voor jou leuke platen spelen. Ik heb er twee na elkaar. Ik draai zo meteen Sunny en Cher. I Got You Babe en deze van de Turtles ga ik ook nog eens draaien. En dat met Happy Together.

Het is nieuw als je het mij vraagt tegen Aaron Blommaert. En dat met Zoe Livé. En dat met Tranen van Goud. Als je Tranen van Goud hebt, dan ben je toch wel een speciale mens. Maar nee, alles kan natuurlijk. Hè. Zometeen, net voor de boodschappen, krijg je Bruno Mars te horen met Lockout of Heaven. En Coldplay komt er ook aan na de boodschappen met Feels Like and Falling in Love. Dat is een hele boterham en dat is een hele mond vol. Ik heet iedereen van harte welkom. Een fijne namiddag allemaal. Deze vrijdag bloedheet is het. En we zouden het geweten hebben. Maar toch gaan wij de leukste platen van jou wel spelen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Ik mis hem zo. Dat is een van de grote hits van Ann Christie. Dat is nog altijd een dame van mijn hart. Ik draai die bal regelmatig met een van haar hits, uiteraard. Goed, Nothing's Gonna Stop Me Now. Dat is een van de grote hits van Samantha Fox alweer. En dan breng ik je terug mee naar de jaren 80 weliswaar. Dus wat ga jij nog doen van het weekend? Ik heb geen plannen. Nee, ik heb geen plannen. Ik ga gewoon weg. Geweldig, gezellig luisteren naar de radio. En inderdaad, wat ga ik nog doen? Ik ga gewoon werken gaan. Dat is mijn

Het is ruim 4:30 gepasseerd. Dat betekent dat wij nog eens 2 platen gaan spelen waar een klein beetje rust kan ingebracht worden. Ik heb 2 Franstalige platen voor jullie klaarstaan. En dat is niet van de minste. Hè. Claude François komt langs Le Telefoon Pleur. Maar ik heb ook Phyllis Gray en Dieter de Bavelivier. A toute la fille. En dat is de Vlaamstalige versie geworden van Jo Valli en Paul Anderson. Aan alle vrouwen die ik heb gekend. En dat gaan wij voor jullie ook nog wel allebei een keer spelen. Dus 2 Franstalige platen die jou een klein beetje tot een rustmoment moet laten komen. Het zijn 2 platen met deze warme temperaturen. Dat je van kan zeggen, daar kan ik toch nog eens even op relaxen. Allebei. Geniet er maar van 2 geweldige slogans.

0: voix petite.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
5: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
4: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
5: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
4: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
5: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
4: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Radio Bos, laat je nooit meer los. Bos FM. Gerrit de Groot, de hits in de spits. Radio.

Zij is nog steeds de supertip en dat tot aanstaande zondagavond rond 9:30 draai ik hem voor de laatste keer. En dan krijg je maandag een nieuwe supertip uiteraard. Hè. Deze Aurelie met de Vuurtoren. En dat was nog eens lekkere muziek om nog eens terug te horen. Hè. Goed, wat ook nog lekkere muziek is om terug te horen. Ken je dit nog? Het Goede Doel. En België. Voilà. Een leuke plaat dat er toch wel in de Vlaamse popwereld toch wel mocht zijn. Ze kwamen uit Nederland, maar ze zongen over ons eigen Belgenlandje. Dan gaan we toch eens lekker van genieten, uiteraard. Met een meezingertje van formaat. Dit is Het Goede Doel.

geleden dat ik hem nog eens gedraaid heb. Ik was eigenlijk naar een andere plaat van haar op zoek, maar toen kwam ik deze tegen. Toen dacht ik, we gaan dat eens draaien. Dat was nog eens Camila Cabello van een x aantal jaar geleden. Goed, ik heb nog twee platen voor jullie klaarstaan. Zometeen krijg je nog eens de reggae plaat van onze Lion Richie. All Night Long. Dan kunnen we nog eens lekker meezingen en lekker zwoeltjes bewegen. Want op een harde muziek is het nu wel een beetje te warm om op te dansen. Hè? Maar met dat liedje van Lion Richie gaat dat nog wel net lukken. Dit is Sophie Alex Baxter met haar groep van de tijd. Dit is Groove, Jet and Spiller.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedenavond.
6: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.
5: Hey, een hele goede avond allemaal. Het is vandaag vrijdag, dat weten dat wij het weekend inzetten. En dat gaan we doen met een geweldige plaat van Jennifer Lopez met Pitbull en Dance Again. Beste vrienden, jongens en meisjes, het is weekend.

0: Elvis Presley scoorde twee keer met deze hit, maar dit was de versie van de jaren 90 met Junkie XL en A Little Conversation. Voilà, het weekend is goed ingezet. Ik hoop dat jij van het weekend kan genieten en dat je iets lekkers gaat koken. En misschien kan er dan wel een appelrolletje ook wel vanaf. Een goed aperitiefje zou ik zomaar zeggen om het weekend lekker in te zetten. Dit is nog eens Winnie Sommers.
1: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

Was de one plaat, krijg je wel energie. Hè? Deze Wiggle Wiggle van Don't Stop en The Outers Brothers. Beste vrienden, net voor de boodschappen krijgen van mij nog Leo Seelig te horen met Long Tails Glass I Can Dance. Inderdaad, dat zou wel een fijne moeite zijn. En eentje op aanvraag van Linda Leus. Fool's Garden gaan we ook nog spelen met de Lemon Tree. Die krijg je dan na de boodschappen. Nu krijg je dit nog te horen. En dat is dan dus deze van Leo Seelig. He, zeker weten. Het weekend, jongens, ik hou ervan. Ik geniet ervan. En ik hoop dat jij toch ook geniet met deze dansplaten.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. Autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Goedenavond.

Een heerlijke fijne meezing. Het was niet zo de grootste hit, maar toch nog wel eens leuk om zeker vast op een vrijdagavond eens te draaien. Deze Lemon Tree en Fool's Garden. Beste vrienden, ik ga een plaats spelen van een Belg die in Amerika woont. Heeft één grote hit gemaakt, maar wat voor één. Somebody That I Used To Know, die gaan we nog eens draaien. Dit is Coutier.

0: paar keren mogen meedoen met Reggie, omdat ze toen zijn academie heeft gewonnen. Deze Pauline en Uit Mijn Hoofd. En toen dacht dat meisje, ik ben helemaal de zangeres waar je naar op kijkt. Nu is het toch al een paar jaar dat ze van haar niks meer heeft laten horen. Dit was nog even, het is een van de grootste hits dat ze toen gemaakt heeft. Een jaar of 3-4 geleden, Uit Mijn Hoofd. Wij gaan eens eventjes Uit Mijn Hoofd naar de tijd toen Linda Leus voor de tweede keer naar school ging. Ze heeft haar middelbare school afgemaakt in de jaren 70, 80. Maar dan heeft ze ook nog een keer terug voor verpleegster gaan studeren. En dat was in de jaren 90. Zo de jaren van 8, 99 zat zij terug op de schoolbanken om verpleegster te worden. Toen waren deze drie platen geweldige hits. Venga Boys met We Like the Party. Tarkan met Simarik. En beginnen doen we met deze. Dit is Lou Vega en Mambo Number 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.

toch ook wel een keer een ABBA'tje ertussen gooien. En dan spelen de meeste mensen Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme Gimme a Man After Midnight. Maar wij hebben een keer over een andere boer gekozen om deze nog eens te draaien. One of Us was nog eventjes een fijne hit van ABBA in de tijd. We blijven nog eventjes zitten met de jaren platen, met de platen van de jaren 70, beter gezegd. You're the first, the last, my everything. Dit is Barry White op een vrijdagavond.

0: Kom wat dichterbij, dat zou je zeker en vast kunnen doen in het begin van het programma, maar het kan even goed op het einde van het programma zijn, hè. Want zometeen krijg je onze nieuwe DJ ook alweer voor jullie. En die gaat uitzenden tussen 18 en 20 uur met geweldige weekendplaatjes die eraan gaan komen. Want het weekend is wel echt wel begonnen. Hij heeft mij verteld dat hij ging beginnen met een plaatje van Aaron van Buren. En dat is helemaal uit zijn Nederlands geplukt. Uit Holland, ze dus met andere woorden. Ik ben alvast benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Ze dus, ik ben even zijn naam kwijt, maar hij komt er zometeen aan na 18 uur. Save the Best for Last, dat zou een plaat kunnen zijn dat je nog gaat horen van Vanessa Williams. Maar deze hoort je zeker en vast. Dit is Ship...
1: Luister mee naar Radio Pros via radiopros.be.
0: Download
1: de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De politie gaat extra controleren op rijden onder invloed van drank of drugs. En dat vanaf nu tot maandagochtend 6 uur over het hele land. Dat blijft nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Dat is lokale en federale politie samen, dus dat is op alle soorten wegen. En we doen dat eigenlijk elk jaar midden in de BOP-campagne om nog eens extra de mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. Het blijft nodig om te sensibiliseren. We zien dat die percentages van mensen die het toch doen jaar na jaar een beetje zakken. Maar we willen natuurlijk ooit tot nul komen.
1: Tijdens het vorige weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. Heel wat steden en gemeenten cancelen hun evenementen vanavond door de zware onweerszone die over ons land zal trekken. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen alle parken of provinciale domeinen. En de stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. Het KMI geeft code oranje voor onweer tot 1 uur vannacht. Geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Joort Weerman, David de Henau.
3: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom dat we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur, kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
1: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht-supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna 70.000 euro aan schade. En de Spanjaard Alex Aramburu heeft de derde rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Een koninginrit met veel hoogtemeters. Hij kwam als eerste boven op de muur van Hooi. De Brit Louis Eski werd tweede, de Spanjaard Carlos Canal derde. Aramburu wordt zo ook leider in het klassement. Veel zon en heet, maxima tot een graad of 35. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolven aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral veel zon.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ah, mijn van buren, dat voelt als een lekkere binnenkomen voor deze vrijdag. Kom maar binnen, jongen. Goedenavond, vrienden. Welkom bij de tweede aflevering van Muziek Mozaïek. Mijn naam is Bart van Elst en terwijl de avondspits langzaam op gang komt, ben ik jullie verkeersbegeleider. Tot 7 uur vanavond loods ik je overal doorheen. En om die avond echt goed door te komen, heb ik een engelbewaarder meegebracht in de vorm van de heilige Marco. Ik bedoel natuurlijk Marco Schuitmaker.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.

Neem afscheid van een man die al 6 jaar droog staat. Want bij een natte droom kwam hij telkens bedrogen uit, die Marco Borsato. Althans, als het over zijn stembanden gaat. Want Marco kon misschien nog opteren voor bodybuilder. Daar heeft hij geen stemspieren voor nodig. Gelukkig staat er al een Vlaamse reddende engel klaar. Pommelien Thijs kreeg een noodtelefoontje van Best Kept Secret Festival. Ze twijfelde geen seconde. Het is Rob of eronder. En

0: Binnen de 3 uur stond ze op het podium. Zorg je trouwens wel voor dat jouw luidsprekers niet op of onder staan, maar gewoon op de juiste plaats, op de gepaste hoogte. Want nu knalt ze uit jouw radioboxen.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zonder. Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje.
2: Zonder.

spontane klachten van de buren over een lokale aardbeving. Dan heeft Wham zo net zijn werk gedaan door jullie allemaal wakker te schudden. Maar geen tijd om weer in slaap te vallen. We zijn in één klap ontnuchterd en klaar voor het zwaardere werk. We pakken de auto namelijk direct richting Duitsland. Bereid je voor op een tropische storm in de vorm van Mickey Krause. Samen met zijn glotzekke bende serveert jij een muzikale goulash die zo heet is dat de blaren op je tong springen. Voeten aan de grond, of voeten van de grond liever, voor Baila, Baila.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Bijna tot aan het uiteinde van het haatje gedraaid. De tijd is echt voorbijgevlogen met die lange plaat van The Eagles. Maar goed ook, want de tijd begint nu ook aardig te dringen. Maar we gaan het toch wel wat rustig houden. We moeten snel door. Al belanden we nu wel meteen in een soort muzikale nachtmerrie. Er staat hier namelijk een bende zware jongens klaar. Denk aan het harde werk, alsof Metallica de boel overneemt. Het voelt bijna alsof er een woeste Aerosmith in je hoofd op geet ijzer staat te rammen. Geen tijd te verliezen dus. Zak lekker weg in die boze droom. Hoewel ja, ze kunnen toch wel wat geruststellen. En zeggen ze dan maar eventjes goeiedag of goeienacht en dream on.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.

Zeg Fene, hoe zit het met de moraal daar? Staat hij al lekker hoog gespannen voor al die zotte kortingen die eraan komen? Want het is me het weertje van vandaag niet te doen hier in mijn studio, waar zelfs een airco nauwelijks helpt. En daarom dacht ik net zo bij mezelf met dit warme weer, dat dat me wel inspireerde om een tropisch nummer te gaan draaien. Zoals C'est bon pour le moral van La Compagnie Créole. En maar goed, laat de onweders nu toch maar komen. Oei, oké, dat klonk niet goed. Dat was direct wel heel letterlijk genomen daarboven. Nu is het hier plots pikdonker. Nou ja, pikdonker. Maar we lossen dat op. We gaan de zon gewoon hier in onze studio laten komen, in ons hart laten komen met niemand minder dan Willy Sommers. Of ja, zeg maar gerust Willy de Gieter, want die komt als hete spel hier nu eens flink afkoelen en blussen. Dus smeer die stembanden maar voor Willy de Zomergitte.

is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS, zomer erop los.

Met het warme weer krijgen we dorst. Laten we er eentje op drinken op de gezondheid van Justin Wild. Want ja, er wordt hier tegenwoordig wild gedraaid. Je zou er bijna wild van worden. Maar pas op met die promilles in je lijf, want dat is een beetje ongezond. Sommige mensen gaan er dubbel van zien, maar ja, als je al kan zien, want dat is nu net wat Joris van Meteor overkwam. Iedereen kent deze Mr. Invisible, maar op straat herkent niemand hem in Nederland, toch niet? En blijkbaar moet er toch wel wat stoelgeld betaald worden, want de stoelen blijven daar leeg. En ja, gelukkig zitten de zalen in België wel bomvol. Misschien moet jij in Nederland niet meer in de mist gaan met een peptop en met zijn zonnebril. Tja, het is je eigen schuld, hè, Joris. Het is je eigen schuld, hè.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Bos FM.
4: De radio die swingt op 88.8 FM.

Kunnen we die tranen nog wel inhouden na de weekend? Misschien wel, want in die videoclip had zanger Abel Makkonen zijn opgespoten botoxgezicht dat ik de tranen er bijna zie uitspuiten. Ondanks het succes van zijn album After Hours werd hij niet gebombardeerd met prijzen. Maar ja, wie weigert er nu een prijs voor een nep publiek met een nep gezicht? Gaan dat valse gezicht nu snel gaan omzetten, zie, in het echte prachtige gezicht van Dua Lipa. Tijd om te bewegen. Het is ook wel wat warm om te bewegen, maar dat kan niet kwaad. We gaan lekker physical.

Ik hoor ze hier nog meebrullen, de fans van Bryan Adams. Wat een zomer was dat, jongens. Maar we schakelen over naar het Vlaamse muziek straks. En we zoeken de nieuwigheden op. Ze zeggen wel eens nieuwe meisjes, nieuwe mesjes slijpen goed. Maar ja, als je uitschuift met zo'n nieuw mesje, is het dan nog wel goed? We gaan er niet over twijfelen. Wat er ook gebeurt, deze volgende plaat is sowieso een voltreffer. Hoe dan ook, Maxime en Babette staan klaar om het in jullie oren in te fluisteren.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.

Met gesloten ogen herkent Laura Lin haar grote idool Eddie Wally. Of Eddie vroeger zelf wel eens van twee balletjes at. Dat geheim nam de koning van de charme mee in zijn graf. Rijk worden van je ogen dicht te doen zit er helaas niet in. Maar gelukkig brengt de radio ons nu echt de rijkdom voor de oren. Smeer dus maar geen zilver, maar puur goud op je boterham. Want Aaron Blommaert en Zoe Levy laat je nu proeven van hun muzikale tranen van hout.

Het Viva La Vida eerden we zojuist het leven op een zwoele manier, waarmee we bijna aan het einde van deze muzikale mozaïek lopen. Want hoe oud is dat leven nu eigenlijk geworden? Ik zou het echt niet weten, want wat ik wel weet, is dat ik me supergoed voel. Dat waren ooit de wijze woorden van Johan Verminnen, maar Justin Timberlake bewijst nu dat je dat gevoel echt niet kan stoppen. En met die energie knallen we het weekend in. Geniet ervan, beste vrienden. Tot vrijdag, en ik zeg jullie op zijn warm Italiaans. Ciao!

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Dit is Radio Pro's. Pro's FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De moeitein.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
1: Het ziet er naar uit dat de hitte nog wel een tijdje blijft hangen. Volgende week blijven de temperaturen rond de 30 graden of meer. Ook de zomer wordt warmer dan normaal, zegt David Heenouw.
2: Er is een consensus in de seizoensvoorspellingen dat juli en augustus tussen 1 en 2 graden warmer wordt dan normaal. Over de neerslag, daar kunnen we nog niet veel over zeggen, behalve dat er een tendens is naar licht lagere neerslag dan normaal. Maar er is een consensus dat het inderdaad warmer dan normaal zou zijn.
1: We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni, sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. Ook Frankrijk kreunt onder de hitte. In meer dan de helft van alle departementen geldt code oranje. Dat meldt de Franse Weerdienst. De hittepiek wordt daar binnen een paar dagen verwacht. Dan kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden. Door de klimaatverandering komen hittegolven vaker en vroeger voor in het jaar. Iran eist dat schepen 48 uur op voorhand een verzoek indienen om door de straat van Hormuz te mogen varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op X. En dat is volgens Iran nodig om vertragingen te vermijden. Er was nogthans afgesproken dat Iran de straat van Hormuz weer volledig zou openen zonder controle. In Libanon zijn minstens 47 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 97 anderen raakten gewond, dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. In de loop van de dag werd er een staakt-het-vuren afgesproken tussen Hezbollah en Israël. Dat was voor Iran een belangrijke voorwaarde voor de vredesonderhandelingen met de VS. En goed nieuws, want binnen 5 miljard jaar zal de zon de aarde dan toch niet opslorpen. Tot nu toe dachten wetenschappers van wel. Het zijn onderzoekers van de KU Leuven die erachter kwamen dat dat waarschijnlijk niet klopt. De zon en de aarde komen wel al maar dichter bij elkaar, zegt professor sterrenkunde Leen de Sin.
3: We komen echt heel dicht bij die zon, dus het zal hier wel ongelooflijk heet worden. Het zal hier gemakkelijk duizenden graden worden. De mens zoals dat er nu bestaat, kan dat niet overleven. Maar misschien, ja, doorheen evolutie van het menselijk lichaam gaat dat op een andere manier wel lukken.
1: Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek,
6: jouw radio.

0: activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Proost opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radioproost.be. Het Radio Proost Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
0: Met Proost FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@proostfm.be. Radio Proost. Proost. Met Proost, de nacht door.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pro's. Pro's, goeienacht.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het handel.